0: Hey, dat is op een aanrood. Après les soirées, je zit schaden in op het aanzorgen. Als ze te benen doen, de godin dat ze goed doen, goed doen, goed doen, tips gaan. En wanneer ze goed doen, als ze nooit zijn, ik weet. En de godin, ik persoon, die hem doen, de godin dat ze tot op het moment. Goed doen, goed doen, goed doen, goed doen, goed doen, goed doen, goed doen, goed
1: Então, minha tinha esse ruim rápido, mas que tão muito cheio de escada do outro idiô, Rino, que tem gente que tem que ter que ter que ter que ter que
0: Parce que je suis un homme qui a été représenté dans le pays où il a été représenté. Le pays pour savoir. Attendez, il a été représenté. Il a été représenté. Il a été représenté. Il a été
1: En nu die gaat om ja, kun je nu iets doen nu? Ik neem een mehemoan, kun je nog opik? Ja ma, haha, de koude in onze. De senetje chio.
0: En nu die gaat de wanneer netje doet dan? Gaat de pizza doet dan?
1: En wat mia meh? Is gaat de wanneer ik de chuan chin wij si hoi wij daar zo moest doen?
0: Maar maat, zijn dan het mis. Saja que minha gente que te escolhe, minha tu dança, minha anda lá, garra, ué, não te tu guarnina, estunde, tá, não de que estunde, de gente, estou amor, que tá aqui, de sítio, tá, de gente, o meteu em dessa zona de conforto, é bom, não é importante, tá, de ter, bande, nina, nio, xixi, essa, nessa, por mais, tu te chama, mupi, met, da parada de moda, não é que tu dança, Et tu sais, moi, T'as à l'autre, mon bon, nous, miam. Et t'as mis aussi tout dans la web, ou des, et t'as, et maman, et t'as, t'as couragé tout d'autres. Et pour, ben, attendez que, oui, nous, et c'est une fierté, là, pour moi, j'ai dit, ouais, mon grand, ces deux filles-là, là, vraiment, là, j'ai trouvé ça, très bon, là.
1: Ah, on a eu, mais, nous, t'as, j'ai mangé, ou t'as, ou j'ai, non.
0: Ah, maar ik heb nu een aardschool dan het groep is nu een gepartage tot roodje, die we daar ook. Is nu een taal. De uitleg nu aan. Je ziet, mijn, dat zijn de respons. De questions dans leur vie, mijn, nee, wat het daar. De naam is gewoon in mono. Et je moet die goed nu hebben, toe. Wanneer men in dat wordt dan?
1: En ja. Ik ben kan niet opnoemen, ja, kan niet opnoemen, mijn missie van het goed is commandant, en is commandant.
0: Goed is commandant, ja,
1: jamais. Ik ben een kapitoa, ik ben een Rosalie Geronja, en dit is het pad moestag nu, kauwaja. Ik ben een schade, ik ben een schade.